0: van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een bijzonder initiatief uit Laarbeek verdient aandacht. Al meer dan 50 jaar bestaat Zeilkamp Laarbeek, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Van 8 tot en met 15 augustus organiseren zij de 52e editie op het Holtes Eiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit unieke zomerkamp is ooit gestart vanuit Laarbeek en heeft nog steeds sterke banden met de gemeente. Jaarlijks doen jongens uit Laarbeek en omgeving mee aan deze avontuurlijke week. Het is een vakantieweek gericht op water, natuur en samenwerken, met zeilen als rode draad. Daarnaast is er volop ruimte voor andere activiteiten. Oja in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2 uur 's middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. You, there ain't no place
4: for me to hide. You. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrand. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het vierdaagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt nasloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Voor de jeugd van Laarbeek was de Roefeldag een sportief succes. Jongens en meisjes kregen tijdens dit evenement de kans om badmintonclub Lieshout te leren kennen. Maar liefst 4 groepen bezochten sporthal De Klumper en werden daar op een leuke en toegankelijke wijze geïntroduceerd in de badmintonsport. Ze maakten kennis met de regels, de technieken en de gezelligheid van de club. Het was een informatieve en actieve middag, bedoeld om de jeugd te enthousiasmeren voor bewegen en badminton. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van badmintonclub Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis laten maken met badminton. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bekende slager en kliermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kliermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kliermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor de jeugd van Laarbeek was de Roefeldag een sportief succes. Jongens en meisjes kregen tijdens dit evenement de kans om badmintonclub Lieshout te leren kennen. Maar liefst 4 groepen bezochten sporthal De Klumper en werden daar op een leuke en toegankelijke wijze geïntroduceerd in de badmintonsport. Ze maakten kennis met de regels, de technieken en de gezelligheid van de club. Het was een informatieve en actieve middag, bedoeld om de jeugd te enthousiasmeren voor bewegen en badminton. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van badmintonclub Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis laten maken met badminton. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een bijzonder initiatief uit Laarbeek verdient aandacht. Al meer dan 50 jaar bestaat Zeilkamp Laarbeek, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Van 8 tot en met 15 augustus organiseren zij de 52e editie op het Holtes Eiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit unieke zomerkamp is ooit gestart vanuit Laarbeek en heeft nog steeds sterke banden met de gemeente. Jaarlijks doen jongens uit Laarbeek en omgeving mee aan deze avontuurlijke week. Het is een vakantieweek gericht op water, natuur en samenwerken, met zeilen als rode draad. Daarnaast is er volop ruimte voor andere activiteiten. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het vierdaagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no
3: place for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Oja in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2 uur 's middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Good Thing and the Fine Young Cannibals. Wat ook een goed ding is, is dat het maandagochtend is geworden. Geldt misschien niet voor iedereen dat het heel fijn is, maar wel voor mij, want dan mag ik weer een programma maken. Hè. Goedemorgen, welkom. Klaarwakker is dit op OSR 9, 2-0 tot 9 uur. Nu met Claude.

Er zullen nog fans aan de radio zitten die denken van, hey, dat is lekker, dat was Led Zeppelin, rock and roll. Er zullen ook anderen zijn die denken, moet ik hier nou mee wakker worden? En ja, dat moest dus. Het weer van 20 jaar geleden dan, het was bewolkt toen met regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 17 graden, 's nachts slechts 9. De wind kwam uit het zuiden en in de middag werd het droog. Wakker.

You Belong to the City met Glenn Frey hier op jouw station. Goedemorgen nogmaals. Het is maandag de 22 juni. Van harte welkom als je wat later bent ingeschakeld. Ben je op je werk? Ben je onderweg? Wat ben je aan het doen? Het maakt ook niet zoveel uit eigenlijk. Nee, we zijn toch blij, hoe dan ook, dat je naar ons luistert. Blijf dat vooral doen. Het maakt je dag een beetje leuker, hè? De muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Don't Walk Away met de Four Tops en de Killers Human ook nog even daarvoor. We gaan naar het archiefnieuws van de maand juni. De provincie Utrecht start in 1966 met de aanleg van de A27. En bij een bomaanslag in een trein in de buurt van Den Haag raken in 1986 vijf mensen gewond. En de NS introduceert in 2006 de eerste treinen met airconditioning. Wat een luxe. De sportvraag van vandaag dan. Welke Nederlandse atleten won in juni 2006 goud op de 800 meter bij de Europese kampioenschappen?

Peace of my heart met Irma Franklin. En het antwoord op de sportvraag. Welke Nederlandse atleten won in juni 2006 goud op de 800 meter bij de Europese kampioenschappen? Was Yvonne Hak.

Drie op een rij met de Voice-winnaar Ruben Hillen van dit jaar. Chip Taylor ook nog. En R.E.M. als laatste met Imitation of Life. En daarmee gaan we langzaam richting het nieuws en de regiobreak van 8 uur. Maar niet voordat we nog geluisterd hebben naar PhD. En dat meer dat bekende mooie de hit I Won't Let You Down.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu €487.000. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80.
4: jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Als je daar doet, ja, dat dacht ik vanmorgen ook toen de wekker afliep. Zou ik eruit gaan of zou ik blijven liggen? Maar ja, blijven liggen is geen optie natuurlijk, want dan wordt er stil op je radio. Should I Do It is de Pointer Sisters waren dat. Welkom terug. Dit is Klaarbakker. Op over zijn 920 nog een klein uurtje te gaan. Straks 2 van 1. Later in het programma natuurlijk een kijkje in de top 1000. En voor de verder rest gewoon fijne muziek. Om je ochtend op te starten en je op weg te helpen richting de rest van deze fijne maandagochtend.

0: Tja, Tino Martin, die kijkt een beetje naar zichzelf. Misschien jong en dom, want hij zingt, we zijn allemaal jong en dom geweest. Ja, jong zijn we allemaal geweest, maar dom misschien niet allemaal. Terwijl, niet zo dom als Tino Martin zelf soms. We gaan naar 2 van 1 voor vandaag. Chess Specials zit erin. Amigo draaien we en Afraid of the Dark.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2

Chefs Special twee keer op Overzijde 920 met Amigo en Afraid of the Dark ook nog. Morgen iemand anders in het item. Wie? Dat gaan we morgen vertellen. Dat moeten we nog even bekijken namelijk. Zo is het dan ook weer. Maandagochtend op Overzijde 920. Van harte welkom. We hebben koffie in een boterham. En Backman Turner Overdrive.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: Love Generation met Bob Sinclair hier op OSR 920, waar we zijn aangekomen aan het item over de top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we een nummer uit 2009 genaamd Little Lion Man. Het komt van Mumford & Sons. Ze namen dit nummer op in een studio in Londen. Marcus Mumford schreef de tekst over een man die spijt heeft van zijn daden. Het nummer verscheen op het debuutalbum Say No More. De banjo wordt gespeeld door Winston Marshall.

misunderstood. Don't let me be misunderstood. The Animals. Zij besloten het rijtje van drie wat je hoorde. En daarmee gaan we richting het einde van het programma voor vandaag. Straks de muziekfabriek met Ben van Riel. Veel plezier daarmee. Morgen vroeg om 7 uur is Klaarbakker bij je terug. Maar OSR 920 blijft bij je de hele dag lang met de fijnste deuntjes. En Guus Meeuwis.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Drie doden en vijf gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen één van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een bijzonder initiatief uit Laarbeek verdient aandacht. Al meer dan 50 jaar bestaat Zeilkamp Laarbeek, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Van 8 tot en met 15 augustus organiseren zij de 52e editie op het Holtes Eiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit unieke zomerkamp is ooit gestart vanuit Laarbeek en heeft nog steeds sterke banden met de gemeente. Jaarlijks doen jongens uit Laarbeek en omgeving mee aan deze avontuurlijke week. Het is een vakantieweek gericht op water, natuur en samenwerken, met zeilen als rode draad. Daarnaast is er volop ruimte voor andere activiteiten. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt nasloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920.
4: Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Temptation, stukje Motown aan het begin van het programma. En My Girl, Paul Hardcastle en Carol. En Don't Waste My Time. Goedemorgen, vanuit de welkom. Oh, het is alweer maandagochtend. Kijken op de kalender 22-6-2026 tot aan 12 uur zit de muziekfabriek. Bemoedigende vooruitgang bij eerste ronde gesprekken VS en Iran. Een periode met extreme hitte in Europa. Met belangrijke rol voor klimaatverandering. Tot aan 12 uur muziekfabriek. Ook hitte uit de radio. Met de allerbeste muziek van lang vervlogen tijden. En natuurlijk ook nog wat zomerse klanken. Dat ga ik je bij deze beloven. Op de platen zijn verhaal, leuke berichten en de verjaardagskalender.
1: Ben van Rio.

veel gedraaid in de discotheken destijds. Uit Oostenrijk kwamen ze. Opus en Life is Life. David Essex, I'm gonna make you a star. Het mannetje met het rode petje. Ik heb het over Harry Slinger met zijn beentje Drukweek. Je loopt tegen mij.

0: begon met Ain't That Just The Way. Daarna kwam deze My Side Of Town. Ik had het over Latricia McNeil. Vandaag blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen de maxima uit tussen de 19 en 31 graden. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dat betekent dat je van 10 tot 15 minuten kunt verbranden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm. Circa 31 graden. De dagen daarna verlopen zon overgoten en heet. Mogelijk wordt het later in de week regionaal zelfs 35 graden. In het komende weekend is er kans op een onweersbui.
1: Het is OSR 920.

Donneville, de Everly Brothers en Walk Right Back. The Cult en Seaside Sanctuary. Ik zat gisteren te kijken naar Pinkpop. En dan was het live een stukje over Direct. Ik denk, daar gaan we iets van draaien. Bij deze, Just The Way I Do.

Bonium en Gotta Go Home, Shocking Blue en Put the Ink in the Inkpot hier op OSR. Zo direct het nieuws van 10 uur alweer, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Onder andere de platen zijn verhaal komt er nog aan, ja. Dit is Ilse de Lange, tot het nieuws, World of Hurt.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het 4-daagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Riel.
1: Vandaag blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen de maxima uit tussen de 19 en 31 graden. Over een paar dagen is 35 graden. OSR 920 begonnen met Wickfield en Sexy Eyes. U2, Stuck in a Moment. Dit is Simon & Garfunkel.

van hetzelfde album volgens mij. Fly Away, Little Paraguaya, George Baker en zijn selection, Liquid Gold. En Dance Yourself Dizzy op deze heerlijke warme dag. Goedemorgen, dit is OSR 920.

0: Weet je dat nog? Van de verzekeringsmaatschappij Root Syndicate, Mockingbird, Hail the Trucks en Love is All Around. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: We leven in een vreemde tijd. Iedereen om me heen wil zijn mening verkondigen, maar als je goed luistert hoor je dat bijna niemand echt iets zegt. We denken dat we elkaar lief hebben, maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Iedereen heeft wel iets te verbergen en er liggen voortdurend mensen op de loer om elkaar die geheimen te ontfutselen. Maar we hebben het nauwelijks in de gaten. Alles gaat toch prima, denken we dan. Zolang er af en toe wat reuring in ons leven is, denken we dat we genoeg meemaken. Maar eigenlijk staan we met z'n allen stil. En stel je eens voor dat we iets tekort zouden komen. Nee, iedereen graait om zich heen en propt zich vol. Ook al hebben de meeste mensen helemaal niets nodig. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld juist van alles nodig hebben. En wij hebben juist overal te veel van. Wat is dit toch voor rare wereld? We zijn allemaal winnaars, wordt ons elke dag voorgehouden. Voor verliezers is er geen plaats in deze wereld. Ja, er zijn wel arme mensen in de derde wereld, maar die hadden dan maar niet op die plek moeten gaan wonen. Maken we onszelf wijs. En tegelijkertijd houden we ons alleen maar bezig met ons eigen leven. We kunnen vliegen, maar we komen nooit waar we echt zouden willen zijn. Al zouden er UFO's landen in New York, dan zou ik nog niet verbaasd zijn. In deze wereld is bijna niemand meer te verwonderen of te shockeren. De meest vreemde dingen vinden we tegenwoordig heel normaal. En we kijken nauwelijks nog op van dingen die eigenlijk abnormaal zijn. In wat voor wereld zijn we met z'n allen terechtgekomen? Ze hadden me van tevoren best eens mogen vertellen dat ik dit allemaal mee zou maken. Het is een rare tijd. En dat we dit allemaal overleven, is voor mij dan ook één groot raadsel.

America, you can do magic, the sweet and the 16. Zo hadden we nog de platen zijn verhaal met John Lennon en Nobody Told Me. Dit is Chris Montez.

Op een of andere manier is dit ook een soort van zomerse plaat. Ja toch, Ultimate Chaos en Casanova. Chris Montes en The More I See You. Zo, heb ik het nieuws van 10 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Nou, kom maar. Easy K en O

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het vierdaagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. De traditionele Handelse processie vanuit Valkenswaard kende afgelopen weekend een wisselvallig verloop. De Broederschap der Handelse processie had eerder deze week aangekondigd dat men 2 dagen zou lopen, onder continue monitoring van de omstandigheden. Afgelopen zaterdag werd de voettocht van Valkenswaard naar Handel wel succesvol volbracht. De deelnemers trotseerden de warmte. Echter, de commissie Hitteprotocol moest helaas concluderen dat het niet verantwoord was om de tweede dag, zondag 21 juni, terug te lopen. Dit betekende dat de processie voor zondag werd afgelast. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek. Dit zijn de beste hits, jaren 70. Zero's.

0: waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna Kissing the Pink. Eén dag vliegje en One Step Away from You.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag blijft het droog. Er is een veelruimte van de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen de maxima uit tussen de 19 en 31 graden. Einde van de week, 35 graden. Dat is voor mij te heet hoor. Nou, laten we even een feestje bouwen. Doen we met Arne Jansen en Lessie Galle.

En er is ook de serie van Michael Jackson op Netflix volgens mij. En geven een heel ander beeld van elkaar. Ja. Michael Jackson en You Rock My World, Texas and I Don't Wanna Love Her. Dit is jouw vriendje op de radio. OSR 920, Sandy Coast.

Dat het zonnetje buiten schijnt. Ja toch, MC's are the real McCoy. Another night, Kenny Rogers and Ruby Don't Take Your Love to Town. 22 juni, het is vandaag de dag van de chocolade. En het is vandaag Wereldregenwouddag.

Wells, and if you could read my mind, emotions, and why don't you take it? Een historisch momentje vandaag in 1873 vertrok de Rotterdam met allereerste schip van de kersverse Nederlandse-Amerikaanse stoomvaartmaatschappij, later bekend als de Holland-Amerika-lijn, voor haar officiële reis naar New York. Aan boord zaten honderden landgenoten die hun geluk gingen beproeven in de Verenigde Staten.

Lovers. The Beatles and Twist and Shout, Beyoncé en Crazy in Love. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom. Hij neemt je mee tot 2 uur vanmiddag. Vanmiddag ook nog Peter en Martin in de zomerse aflevering van OSR in de middag. Dan komen ze in de korte broek. Ach, dat mag op de radio. Zie je toch lekker niks van. Hey, maak er nog een leuke dag van. Spreek je morgen weer. Laatste van mij, Atalan. Hands up, baby. Hands up.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De spreidingswet verplicht elke gemeente om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Ook Boekel neemt haar verantwoordelijkheid. Het nieuwste landelijke verdeelbesluit gaat uit van 67 asielopvangplekken in Boekel. Deze taak komt bovenop de bestaande wettelijke verplichting om statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te huisvesten. De gemeente onderzoekt samen met het COA welke mogelijkheden er zijn voor kleinschalige asielopvang in de gemeente Boekel. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijke locaties, veiligheid en uitvoerbaarheid. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl. En ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: OSR. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Bo.

Spinners, ik neem aan dat zij niet ooit komen, dus Motown van weleer. Eerst plaat op deze maandagmiddag. We zijn begonnen aan week 26, de middelste week van het jaar alweer. Ja, zo snel gaat het. En de drie voorgaande uren die vlogen ook weer voorbij met Ben van Riel, zojuist met de muziekfabriek. Dit is Mojo Reserve, ziet tijdens de lunch met nu Mark Anthony. Goedemiddag.

Ja, en mooi is ook het weer. Niet te geloven. Je hoorde de Nederlandstalige hit van Miss Montreal. En daarvoor Supertramp en The Logical Song. Dit is OSR 1960. Het is komen voor mij met nu de Birds. Hey.

draaide ik al eerder het nummer van Supertramp, Logical Song. En het nummer van Supertramp zit ook verweven in deze hit van de Gym Class Heroes uit 2007. Breakfast in America, ja, die hoorde je inderdaad. The Cupid's Chokehold. Zometeen, de hoofdpunt uit de tranen. Nu is erbij ook de weersverwachting daarvan nog één hit, die van Propaganda.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Creedence Clearwater Revival op OSN 9 2-0. Ja, je mag er altijd mensen mee. Dat hoorden we afgelopen weekend ook weer op een feest in Boekel. I Heard It to the Grapevine. Zometeen muziek van Doten, Shadow Wine, dat is onderweg. Daarvoor Heroes. Ja, natuurlijk gaat het over het gesprek van de dag. Onze helden, het Nederlands elftal. Muziek van David Bowie.

George Benson en Give Me The Night, een van zijn betere werken. Dit is Broodje Ozerm, niet tijdens de lunch van 12 tot 2, iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag. En mocht je in de lunchbronnen zijn, eet smakelijk. We draaien licht verteerbare muziek met nu die hit van de Cornels.

Muziek uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Bovenin genoteerd de nieuwe van Shakira. Bijgestaan door Burna Boy. De thema van het WK voetbal 2026. Die Die, zo heet dat plaatje. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. Daarna deel 2 van Pro Joseph.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Aan de Baverdestraat in Lieshout komen nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente Laarbeek zorgt voor de bouw van de koopwoningen. Ze zoekt een ontwikkelende bouwer die de woningen kan ontwerpen, bouwen en verkopen. Eind september van dit jaar wil de gemeente een overeenkomst tekenen met de ontwikkelaar. Deze heeft dan een jaar om een plan te maken. De bouw van de woningen moet uiterlijk in 2030 starten. Woningcorporatie Wocom en de gemeente Laarbeek werken samen aan de bouw van de woningen in de Baverdestraat. Tussen de Dorpstraat en Nieuwstraat sloopten ze eerder 16 huizen. Oja in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2 uur 's middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.

Zijn van die platen die je nauwelijks hoort op een ander radiostation. Wij draaien ze hier heel graag. De dames van Heart and Two. Nou, voor de band van Demus Roussos, Edward Dice's Child en It's 5 O'Clock. En verder met een dame die bijna alles kan acteren en voornamelijk zingen. Dit is Bette Midler, To Deserve You op OSR 920.

Girly Girly was dat van Sophia George. Dat is een beetje zo'n reggae plaatje. Het past mooi bij het fantastische weer van deze maandag. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze middag. Daarvoor de band ILO. Last Train to London.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

is digitaal, en toch staat er een kraakje in zojuist. Hoorde je hem? Squeeze Me, de allerbekendste van Kraak en Smaak. Toepasselijk plaatje tijdens Broodje OZR op deze maandag. 60 hits komen voorbij met nu deze van Ricky Nelson. Hello.

Muziek van D-Light. En die, dat schrijf je met drie E's, dan weet je hoe lighter het is. Groove is in the Heart, hun allerbekendste. En daarvoor hadden we een plaat van Curiosity Kills the Cat. Nieuwsgierigheid werd de kat vertaald. Wat een naam voor een band. Down to Earth, gevolgd door een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Sam Fender en Olivia Dean.

allerbekendste hit van Hathaway. Inderdaad, What is Love. Dat was mijn aandeel voor deze maandag. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag. Met Peter Derks en Martin Huivers. En zoals eerder aangekondigd door Ben Verheel in Korte Broek. En met zonnige muziek. Wat mij betreft graag tot morgen in de laatste Jimmy James en de Vagabonds.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Bekende slager en kliermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kliermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kliermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Aan de Baverdestraat in Lieshout komen nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente Laarbeek zorgt voor de bouw van de koopwoningen. Ze zoekt een ontwikkelende bouwer die de woningen kan ontwerpen, bouwen en verkopen. Eind september van dit jaar wil de gemeente een overeenkomst tekenen met de ontwikkelaar. Deze heeft dan een jaar om een plan te maken. De bouw van de woningen moet uiterlijk in 2030 starten. Woningcorporatie Wocom en de gemeente Laarbeek werken samen aan de bouw van de woningen in de Baverdestraat. Tussen de Dorpstraat en Nieuwstraat sloopten ze eerder 16 huizen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Kate Bush. Ze begon destijds allemaal met haar debuutsingle Wuthering Heights. En werd ontdekt destijds op 16-jarige leeftijd door David Gilmour van Pink Floyd. En hij zorgde ervoor dat ze toen op die leeftijd al een platencontract kreeg. Dat was Babushka, een van haar mooie hits. Goedemiddag en welkom bij de show op deze maandag 22 juni. Oh zeg, in de middag, ik ben bij je tot 4 uur. Meneer op de radio, is dit Bill Withers? A lovely day.

0: Hij scoort de ene hit na de andere, deze Franstalige DJ en producer David Guetta, in dit geval met Bibi Rexha, Sad Girls. Ozer 920 op deze maandag. Ik heet je hartelijk welkom bij Ozer in de middag, met zometeen nog de Surfers, Windsurfing en de Motels. Suddenly Last Summer, ook zometeen na deze van Simply Red.
1: Something

Het nummer stond maar liefst 14 weken in de Nederlandse top 40 en bereikte net geen eerste positie toen. The Surfers en Windsurfen, je hoort hem hier op OZN 920. Met onderweg nog GWI en Dickie Dex. Twee leads, Ode aan het leven. En ook nog Elton John en Britney Spears. Hold me closer, beide platen onderweg na deze van Avril Lavigne. Complicated.

Britney Spears en Elton John, Hold Me Closer. Gisteren hadden we natuurlijk de langste dag van het jaar. En ja, vanaf nu gaan ook de dagen dus weer korter worden. Ja. Oh zeg, verderop in de show. The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. En Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Hoor je allemaal zometeen na deze mooie...

Good old Bob Dylan. Inmiddels heeft hij al de 85 aangetikt. En hij treedt nog altijd op anno 2026. Dat was Like a Rolling Stone. We gaan richting 3 uur. En dat betekent straks het Radio Nieuws en de regiobreak. En dit is Man of the Hour. Dance with somebody.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Tijdens Tuny Thursday, dat donderdag in de bunker in Gemert wordt gehouden, is een optreden te zien van Mannen met Baarden. Deze ervaren muzikanten, die hun sporen hebben verdiend binnen uiteenlopende genres, brengen een authentieke mix van Americana en rootsmuziek, geïnspireerd door folk, country, blues, gospel en rock. Hun kenmerkende driestemmige samenzang en akoestische benadering vormen de kern van hun sound. De avond begint om 8 uur, de showtime is om 9:30. Oja in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2:00 middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derksz.

Het origineel, dat was van Stevie Wonder en ditmaal de uitvoering door Mary J. Blige en George Michael S. En daarvoor Anita Meijer, Why Tell Me Why. Goedemiddag en welkom terug. Dit is Ozer in de middag.

Zombies en Summertime. En ja, volgens de astronomische kalender is gisteren officieel de zomer van start gegaan. Dan was het gisteren de langste dag van het jaar. En we gaan vanaf nu de dagen weer korter worden. Ja, onderweg hier Gillian Clark zingt zometeen over Helene. En ook nog Cat Stevens, maar Lady Dabanville. Onderweg allemaal na deze van Douwe Bob. Ready or not.

natuurlijk hoor je ook hier de mooiste pareltjes op de radio bij OZEG. Dat was Cat Stevens en het mooie My Lady da Bonneville. En andere mooie songs van deze zanger. Natuurlijk ook I Love My Dog en ook Matthew and Son. En Morning Has Broken zou je ook zomaar kunnen kennen. OZEG, ene middag op deze zonnige, een beetje bewolkte maandagmiddag. Een graadje of 30 momenteel. Ja. Zometeen Bananarama en Venus. En nu eerst is dit Mooney en Dove.

Bananarama en Venus. En dat was natuurlijk een Nederlandse productie destijds van Shocking Blue. En ja, Bananarama die scoorde natuurlijk samen met de ska-band Funboy 3 hun debuutsingle It Ain't What You Do. Zometeen nog Concrete Blonde, Joey en ook Stevie Wonder staat klaar voor Once in My Life. En dit is Fleetwood Mac en The Chain.

Stevie Wonder en For Once in My Life. OZR920, wil je wat meer weten over dit station? Kijk dan eens op onze website OZR920.nl. Facebook en Instagram, dat hebben we ook, dus kun je ook een kijkje nemen. Tijd voor nieuwe muziek van Bruno Mars, On My Soul.

Harry Melvin en de Blue Notes was dat. En The Love I Lost. Straks om 4 uur, deel 2 van Ozer in de middag met Martien Herbers. Ik wens jou nog een fijne maandag. En morgen zijn we er opnieuw tussen 2 en 4. Dit is Joe Lasboy, One of Us.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het is prachtig zonnig weer en de temperaturen stijgen vandaag gemakkelijk tot boven de 30 graden Celsius. Ideaal voor een verfrissende duik, maar let op waar u zwemt. U kunt namelijk niet overal veilig het water in. Alleen de officiële zwemlocaties, te vinden op zwemwater.nl, zijn uitvoerig getest en daarmee schoon en veilig bevonden. Hier wordt de waterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid continu gecontroleerd. Indien nodig wordt er gewaarschuwd voor risico's. Zwemmen op onofficiële plekken wordt afgeraden, zeker met deze hoge temperaturen. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl. En ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. De spreidingswet verplicht elke gemeente om een bijdrage te leveren aan het oprossen van het landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Ook Boekel neemt haar verantwoordelijkheid. Het nieuwste landelijke verdeelbesluit gaat uit van 67 asielopvangplekken in Boekel. Deze taak komt bovenop de bestaande wettelijke verplichting om statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te huisvesten. De gemeente onderzoekt samen met het COA welke mogelijkheden er zijn voor kleinschalige asielopvang in de gemeente Boekel. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijke locaties, veiligheid en uitvoerbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: Duran Duran, is there something I should know? Nou, of je iets zou moeten weten. In elk geval wel dat ze vanavond live staan in Tilburg op het Spoorpark live. Ja, want Duran Duran op de maandagavond, heerlijk is dat. De zomer is officieel begonnen. Ja, de temperaturen zijn er ook na. Hier was Van Morrison en Linda Gale Lewis en de Jambalaya.
1: Goodbye Joe, me gotta go down the bayou. Me gotta go.

Alsof we de muziek hebben aangepast aan de zomerse temperatuur en de officiële zomer van 2026. Lowell Jones en Cheek to Cheek. En hier is Morgan Wallen samen met Post Malone. I ain't coming back.

Zijn bandje Little Steven en zijn Disciples of Soul en een van de vaste krachten van de AC Band van Bruce Springsteen. En Bitter Fruit, zo heette de plaat, en daarvoor hadden we de Culture Beat met Got to Get. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Tina Charles en haar bandje The 5000 Volts, I'm on Fire.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

en zo is dat. Niemand wil graag alleen zijn. Nobody wants to be lonely. Dit gelegenheidsduo Ricky Martin samen met Christina Aguilera. Op een maandagmiddag gaan we toch weer zingen over de dinsdag. The Tuesday afternoon. Hier zijn de Moody Blues.

Een van de nieuwkomers in de Nederlandse hitlijsten komt van Stella Lefty. Uit Amerika komt ze, uit Illinois. En de nummer heet Boston en is via TikTok een heel groot succes geworden. Dan volgen we Change en de Change of Heart. En we gaan even naar Engeland, naar de Fortunes. En hier komt dat rainy day feeling again.

De Golden Earring, zoals we de Golden Earring kennen. Josh Kooijmans, Rienus, Gerritsen, Barry Hay en Cesar Zuiderwijk. The Devil Made Me Do It. En Oasis hadden we met The Wonderwall. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En niet te vergeten, daarna ook het streeknieuws. Maar voor die tijd nog One Do Project.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het afgelopen jaar is zo'n 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om omwonenden uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te laten zien hoe dit gebied is veranderd, wordt aanstaande vrijdagmiddag, de 3 juli, de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen tijdens deze dag wandelroutes volgen. Onderweg zijn informatiepunten ingericht waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 's middags en 10:00 's avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Heerlijke zomerse klanken van Ottewan, de groep uit het Frans Cariben. Uit de Guadeloupe, want daar kwamen ze officieel vandaan. En dat heet D.I.S.C.O., oftewel de disco. Welkom terug in het tweede en laatste gedeelte van OSR in de middag met Frankie Goes to Hollywood. Love like

14 weken lang stonden ze in de Nederlandse tipraden plaatjes die een hit moeten gaan worden. Maar het is net niet gelukt voor Kensington, want daar zijn ze deze week uit verdwenen. Nummer Living For, Yves Pavilion, Cover My Eyes.

Ja, hij zong speciaal voor ons. Hij deed vreselijk zijn best. Ed Sheeran en Sing. En wat ervoor de Ritchie Family met The American Generation. Hier was de Human League met Louise. When

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Godfather of Soul, James Brown en de Sex Machine. In de tijd toen de plaat op single verscheen. Toen konden we even snel de plaat omdraaien. En gingen we gewoon verder met Sex Machine Part 2. Want zo ging dat met singeltjes. James Brown. En hier was Robert Palmer op OSR 920. En het prachtige nummer. Mercy, mercy on me.

een van de plaatjes die meer geschikt zijn voor de avond door Lady Gaga. Riding on the Discord Stick, oftewel The Love Game. En we hadden Robert Palmer met Mercy, Mercy on Me. Hier is Chris Stapleton. Hello.

Ja, de band heette toen nog wel de Wayne Fontana en de Mindbenders. Maar Wayne Fontana liep plotseling van het podium af en stapte zo uit de groep. De groep ging, de Mindbenders gingen zonder hem verder. En dat lukte nog vrij aardig ook. De zang werd overgenomen door Eric Stewart, die wij later nog kennen als een van de leden van 10cc. Zij maakte in elk geval A Groovy Kind of Love. Die was muziek van Sommieux op OSR 920. En de nummer heet Hiding.

een van de hits van Sommieu en dat heette Harding. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur, dan start het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne, zwoele zomeravond toe. En we hebben nog muziek van Grab and the Go. I Don't Wanna Be.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger marktoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het is prachtig zonnig weer en de temperaturen stijgen vandaag gemakkelijk tot boven de 30 graden Celsius. Ideaal voor een verfrissende duik, maar let op waar u zwemt. U kunt namelijk niet overal veilig het water in. Alleen de officiële zwemlocaties, te vinden op zwemwater.nl, zijn uitvoerig getest en daarmee schoon en veilig bevonden. Hier wordt de waterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid continu gecontroleerd. Indien nodig wordt er gewaarschuwd voor risico's. Zwemmen op onofficiële plekken wordt afgeraden, zeker met deze hoge temperaturen. Het afgelopen jaar is zo'n 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om omwonenden uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te laten zien hoe dit gebied is veranderd, wordt aanstaande vrijdagmiddag, de 3 juli, de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen tijdens deze dag wandelroutes volgen. Onderweg zijn informatiepunten ingericht waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Rolla.

Wat blijft hij wel een mooie stem hebben, zeg. Lady Love Rules. Aan het begin van deze warme maandag. Dat mogen we toch wel zeggen, denk ik. Wat meer, zeg, de laatste dagen. En ik zag in de vooruitzichten dat het vrijdag mogelijk zelfs 38 graden kan worden. Dus laten we hopen dat dat een foutje is. Hey, welkom bij de Avonddoor. Tot aan 10 uur hebben we bij je met zometeen Mick Jagger, Let's Work. En nu eerst World Party en Way Down Now.

misschien bij jou klaar moeten werken. Dat zou kunnen rond zijn, zodat je gewoon een dag ploegwerkt. Let's Work van Mick Jagger vooraf gaan door World Party. Brengt ons bij een speciaal plaatje voor deze maandagavond. Want gisteren werd bekend dat de zanger en gitarist van de band The Merryman, hij was de oprichter en de frontman, op 90-jarige leeftijd overleden is in Barbados. Mooie leeftijd, moet ik zeggen. The Merryman kennen we natuurlijk van de nummer 2 hit, The Big Bang Boom. Ook dit was een leuk hit uit 1970. De Soul Calypso.

resultaten van 5-1 afgelopen zaterdag. Mag die wel een keer op de radio. Gerard Joling met rood, wit, blauw. En daarvoor de Merryman en de Soul Calypso. Oh, we zijn 9-0. We gaan even een rondje van 3 doen. Tot

Band. En noodgeval daarvoor Badfinger en No Matter What. Onze eendagsvlieg, onze one and wonder Juice Newton. 981-20 stond ze in de Nederlandse top 40. Was haar hoogste notering. Hier is ze met The Queen of Hearts.

Jody Bernal met Cassie Cannon. Wat een zomer het nog steeds van jaren geleden. Daarvoor op de Jules Newton. Onze eendagsvlieg voor deze maandagavond. Onze one and wonder. En dat noemt hij de Queen of Hearts. Hier zijn die Alessi Brothers.

hebben de vele gelegenheidsduo's aan. Wat een mooie combinatie. Eros Ramazzotti en Anastasia met I Belong to You. En daarvoor hadden we Les Ibelos met All for a Reason. De twee platen die nu aan elkaar zitten, die hebben iets met elkaar gemeen. Ik ga het je straks vertellen, want waarschijnlijk weten ze wel als muziekliefhebber. Maar ik ga het dan straks nog maar even vertellen voor de mensen die het niet weten. Dit is in ieder geval het nummer uit het album Ark of a Diver. Hier is Steve Winwood en While You See a Chance.

Gimme some love. En dat was de Spencer Davis Groep. Ja, inderdaad, meneer Steve Inwood zat vroeger in de Spencer Davis Groep. En daarna ging hij solo met die prachtige LP van hem uit het begin jaren 80. Zometeen het vervolg van de avond door. Ik wens je veel plezier mee en graag tot morgen. Come on, get on.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger marktoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Volendam van het Zuiden. Zo heet het Boerenbondsmuseum in Gemert komende zondag 28 juni. Daar vindt op het pittoreske dorpsplein het jaarlijkse muziekfestijn plaats, waar tijdloze muziek en gezelligheid samenkomen. Het is een jaarlijkse ode aan de grootste sterren uit de muziekwereld. Je waant je qua beeld en geluid letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Er wordt vastgehouden aan de gouden formule. Een afwisselend en herkenbaar programma met lokale, nationale en internationale artiesten. Een echt Gimmerts dorpsfeest in gemoedelijke sferen. Het museum is zondag open van 's morgens 11 uur tot 's avonds 8 uur. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Biemt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is goeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Tijdens Tuny Thursday, dat donderdag in de bunker in Gemert wordt gehouden, is een optreden te zien van Mannen met Baarden. Deze ervaren muzikanten, die hun sporen hebben verdiend binnen uiteenlopende genres, brengen een authentieke mix van Americana en rootsmuziek, geïnspireerd door folk, country, blues, gospel en rock. Hun kenmerkende driestemmige samenzang en akoestische benadering vormen de kern van hun sound. De avond begint om 8 uur, de showtime is om 9:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

dit is deel 2 van jouw avond door. En ik hoop dat je het een klein beetje hebt kunnen uithouden vandaag. Tot 8 uur een leuke lijst met heel veel leuke muziek. Mocht je net thuis zijn, eet smakelijk. En anders gewoon de radio lekker aan laten staan. OSR 920. Leuk dat je erbij bent. Zo.

Het was niet autobiografisch wat ik altijd dacht. Want Summer of 69, Bryan Adams was pas 9 jaar oud. En de dubbelzinnige titel onthult de werkelijke betekenis van het nummer. Het gaat over de vrije liefde die toen heel hoog opspeelde. In het jaar 1969.

Een opticien in Laren had wel een hele vreemde bezoeker in zijn winkel. Namelijk een heel klein vosje. En hij de dierenambulance bellen. En als antwoord kreeg hij geen tijd. Helemaal geen tijd en interesse om hem op te halen. Dus de man heeft heel voorzichtig het vosje toch naar buiten kunnen krijgen.

komen er weer aan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik sommige liedjes nooit meer vergeet. Zoals deze bijvoorbeeld. Stond op een camping en je kon er niet omheen. Als dit liedje werd gedraaid, dan stond bij iedereen toch wel de radio keihard. Papa Chico, Tony Esposito. Papa Chico.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk niet vergeten. Voor de nacht begint. En kun je niet slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Hoi.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Volendam van het Zuiden. Zo heet het Boerenbondsmuseum in Gemert komende zondag 28 juni. Daar vindt op het pittoreske dorpsplein het jaarlijkse muziekfestijn plaats, waar tijdloze muziek en gezelligheid samenkomen. Het is een jaarlijkse ode aan de grootste sterren uit de muziekwereld. Je waant je qua beeld en geluid letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Er wordt vastgehouden aan de gouden formule. Een afwisselend en herkenbaar programma met lokale, nationale en internationale artiesten. Een echt Gimmerts dorpsfeest in gemoedelijke sferen. Het museum is zondag open van 's morgens 11 uur tot 's avonds 8 uur. Het afgelopen jaar is zo'n 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om omwonenden uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te laten zien hoe dit gebied is veranderd, wordt aanstaande vrijdagmiddag, de 3 juli, de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen tijdens deze dag wandelroutes volgen. Onderweg zijn informatiepunten ingericht waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier, DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: Omroep Pielrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, de avond door, Peter Boer.
5: This ain't no disco, it ain't no country club either.

All I wanna do is have some fun. Nou, dat gaat helemaal goed komen vanavond hier bij OSR 920. Fun in the sun. Ik zeg, u mag gewoon buiten met de radio aan genieten van al die fijne klanken die wij weer voor u klaar hebben staan. En daar was Sheryl Crow. En nu dus de heren van Spandau Ballet.

Die mannen waren niet vies van een beetje experimenteren. Ze kunnen ook gewoon een beetje bluesmuziek maken, joh. Dat is net zo leuk. En dat deden ze dan ook in de Roadhouse Blues. De heren van The Doors en Spandau Ballet, hoor, die ook nog met Fight For Ourselves. Ik heb de grootste hits voor je klaarstaan. Een uur lang zometeen die Army of Lovers. Maar eerst Nothing.

deze hebben we ook nog op single. Hè. Kunnen we volgende week wel eens even draaien. Als we weer vinyl draaien op de zondagmorgen. Hè. Want ik mag tegenwoordig een paar weekjes invallen voor Hans van Erpen op de zondagmorgen. Tussen 10 en 12 draaien we weer lekker vinyl in niet het zondagmorgencafé zou je bijna zeggen. Nee, vinyl studio 45. Hè. Dat gaan we gewoon een keer doen. Wat denk jij ervan? History.

0: De temperaturen die raakten weer met gemak de 30 graden vandaag aan. Dus zomerse muziek op OZ 920. En de zomerrit van enkele jaren geleden was voor Michel Telo. Hij zit de Piego. Je hoort het hier bij OZ 920. Het is 22 juni. En wat gebeurde er allemaal in het verleden vandaag de dag? In 1961 staan de Beatles voor het eerst in een platenstudio. Ze zijn daar door Bert Camford, de producer in dienst van Polydor, ingehuurd om de Engelse zanger Tony Sheridan te begeleiden tijdens een opname. Dus het is geen plaat van de Beatles die daar opgenomen werd. Op 22 juni 1969 wordt Aretha Franklin gearresteerd in Detroit. De Queen of Soul die zou de openbare orde hebben verstoord. En ook op 22 juni 1981 dan moet Mark David Chapman, de moordenaar van John Lennon, voorkomen. Hij bekent schuldig te zijn aan de moord op de Beatle op 8 december 1980. En nog een moordenaar voor de rechtbank, Dennis Loben, die wordt op 22 juni 1988 voor de rechtbank op Jamaica ter dood veroordeeld voor de moord op Peter Tosh. En dit gebeurde tijdens een roofoverval in zijn huis in Kingston. En positief nieuws, de jarigen van vandaag. Jeroen van der Boom, Meryl Streep, Leo Driessen, Cindy Lauper en Jimmy Somerville. Jimmy, je moet een gebakje halen, jongen, want je krijgt visite.
1: Peter Boer.

Smith en Stargazing en daarvoor de jarige Jimmy Somerville met zijn bandje Bronski Beat. En hij vroeg zich af, waarom moet ik gebakjes halen? Nou, omdat je jarig bent natuurlijk, dat was het.

0: Feels like heaven. Ze zeggen wel eens heaven or hell. Nou, in dit geval met deze temperaturen mag je net zelf invullen. Wat feels closer? En dat was in ieder geval de muziek van Fiction Factory. Ja, ik wou zeggen Fiction Plane heb je ook nog. Hè? Dat is een ander bandje. Dit was Fiction Factory. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn deel op deze warme maandagavond 22 juni.
1: Opgelet. Hier volgt een belangrijk bericht.
0: Even een mededeling voor alle luisteraars. Wij gaan zometeen wat werkzaamheden verrichten aan het geluid van OSR 920. Mocht u een onderbreking horen, ligt dat niet aan uw radio. We zullen zo snel mogelijk de uitzending weer hervatten.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de andere een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is

0: Friesland. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl. En ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Biemt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is goeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Tom Unlimited, No Limit op de radio als opener in het laatste gedeelte. De avond door hier op OZ920. Ja, zeker. Hits komen voorbij elke dag. Hier zijn de Counting Crows, Mr. Jones. La, la, la.

Crazy World of Arthur Brown. Fire, zo heette deze prachtige plaat. En Adele hoorde je ook met Chasing Pavements. En we gaan een Duitsstalige hit draaien van Juliana Werding. Ja, uit de 80's. Geh nicht in die Stad heute Nacht.

Marilyn, You Don't Love Me. Inderdaad, Lena Lovitz, die hoorde je ook. Lucky Number hier op Overzicht. En we gaan, het was eigenlijk een model, hè, deze Rick Astley. Maar hij werd ontdekt als zanger ook. She Wants to Dance With Me.

Een van die hele mooie platen van Eric Carmen. Hungry Eyes, inderdaad. En de Kings of Leon, die hoorde je ook op OVCR 920. Sex on Fire, zo heette dat. En we gaan even met Randy Crawford en de Crusaders. Een hele mooie. Hier is Street Life.

Jan het Hart. En Mighty Sparrow samen met Byron Lee, Only a Fool. Daar waren we wel aan toe aan zo'n heerlijk rustige plaat met deze hitte. Eddie Cochran, die zingt er ook wel over die lekkere hitte. Zomers, Summertime Blues.

De Beatles, je weet het, een paar keer per dag de Beatles en je hoeft nooit naar de dokter, zo is het erbij wel. Dave Tripper hoorde je deze keer en Eddie Cochran was er ook bij. Straks, na 10 uur en kondens op de radio, ik wens je er veel plezier mee. Hier is Gary Glitter, Rock and Roll. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Volendam van het Zuiden. Zo heet het Boerenbondsmuseum in Gemert komende zondag 28 juni. Daar vindt op het pittoreske dorpsplein het jaarlijkse muziekfestijn plaats, waar tijdloze muziek en gezelligheid samenkomen. Het is een jaarlijkse ode aan de grootste sterren uit de muziekwereld. Je waant je qua beeld en geluid letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Er wordt vastgehouden aan de gouden formule. Een afwisselend en herkenbaar programma met lokale, nationale en internationale artiesten. Een echt Giemerts dorpsfeest in gemoedelijke sferen. Het museum is zondag open van 's morgens 11 uur tot 's avonds 8 uur. De spreidingswet verplicht elke gemeente om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Ook Boekel neemt haar verantwoordelijkheid. Het nieuwste landelijke verdeelbesluit gaat uit van 67 asielopvangplekken in Boekel. Deze taak komt bovenop de bestaande wettelijke verplichting om statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te huisvesten. De gemeente onderzoekt samen met het COA welke mogelijkheden er zijn voor kleinschalige asielopvang in de gemeente Boekel. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijke locaties, veiligheid en uitvoerbaarheid. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van de Toploader en Dancing in the Moonlight. Nou, dat dansen, dat is dus een beetje te warm voor, toch? En we draaien ook nog Jigsaw met Sky High. Hey, dit is Voor de Nacht Begint, de maandagse aflevering. Nieuw album van de week en nog andere albumtracks komen voorbij. Maar ook nog andere liedjes, zoals deze van Raccoon. Shoes of

0: Soul en Get Alive. Tijd voor de eerste albumtrack. Een beetje rustige meneer Barry White. Ja hoor, hij kon ook een rustig liedje maken. The Ultimate Collection, daar staat hij op dat album van het jaar 2000. Just the Way You Are.
1: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Wat een stem, deze Linda Ronstadt. Blue Bayou, door veel artiesten gedaan. Maar deze van Linda is ook wel lekker. Culture Club nu. Do you really want to hurt me?

0: Damiane David met Talk To Me. Kom uit bij Album van de Week. Tja, is weer een stevig geworden met flink wat gitaren. En de meneer Joe Bonamassa heeft een nieuw album uitgebracht. The Spirit of Rory, Live from Cork. Een nieuw album dus. En daarin nummers van zijn voorbeeld, Roy Gallagher. Nou ja, de rest van de liedjes, albumtracks, zijn een beetje rustig deze week. Maar we gaan nu toch even flink gas geven met de Bullfrog Blues live.
1: Album van de Week. Yeah!

muziek van Neil Young en de Sovereign Man. Heerlijk, die mooie liedjes van Neil. Laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van Michel Sardou. Terug te vinden op het album Un Family 2021. Le Maman's Qui Un Enfant.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Marco Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekse Weg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier, DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

Muziek van Lenny Kravitz als tweede plaat in de tweede uur van Voor de Nacht begint. Let Love Rule. We hebben nog 3 albumtracks te gaan voor dit uur. En dan is het middernacht. Bonnie Tyler, dat is gewoon een liedje. Zo even lekker tussendoor. Lost in France. Dit is OSR 920.

Muziek van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, we gaan eens iets D-Elect draaien. De Bakkers, Annie Uten Bochten van het album Hummen. Is toch alweer een album uit 2014.

Een sport wat de dames waar we een beetje trots op zijn. Niet heel veel dikke hits gemaakt, maar wel diegene die ze gemaakt heeft. Lekker zoals deze. Never Knew Love. Juweeltjes in de popmuziek. Chicago. I've been searching so long. Gaan we draaien. Terug te vinden op het very best of Chicago. Only the beginning. Het album kwam uit in 2002.

Tijdje terug zag ik die videoclip nog tussen dat samenspel tussen Diana Ross en Lionel Richie. Endless Love was dat. Mooi om nog eens te horen. De Wallace Collection nu. Hier is Daydream.

Muziek van Destiny's Child en The Survivor hoorde je hier op OSR 920. Ja, tijd voor de laatste albumtrack. Wordt er eentje van B.B. King. Terug te vinden op de Ultimate Blues Anthology B.B. King volume 7 uit 2015. Hier is The Thrill Is Gone.

to the rhythm. Katy Perry, Chained to the Rhythm. Heerlijk plaatje. Hey, dat was het voor vandaag. Voor de nacht begint. We zijn er graag morgen weer even na 10 uur in de nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Marco Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekse Weg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Rond de kiosk op de Heuvel in Lieshout werd zondag het Beerwood Festival gehouden. Een speciaal bierfestival dat alweer 5 jaar bestaat. Mensen konden genieten van allerlei soorten bier. DJ's draaiden muziek vanaf vinyl en ook aan de inwendige mens was gedacht. In verband met de hoge temperaturen waren er extra waterpunten, ijszakken, vernevelslangen en schaduwplekken. Het is prachtig zonnig weer en de temperaturen stijgen vandaag gemakkelijk tot boven de 30 graden Celsius. Ideaal voor een verfrissende duik, maar let op waar u zwemt. U kunt namelijk niet overal veilig het water in. Alleen de officiële zwemlocaties, te vinden op zwemwater.nl, zijn uitvoerig getest en daarmee schoon en veilig bevonden. Hier wordt de waterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid continu gecontroleerd. Indien nodig wordt er gewaarschuwd voor risico's. Zwemmen op onofficiële plekken wordt afgeraden, zeker met deze hoge temperaturen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Marco Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar is zo'n 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om omwonenden uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te laten zien hoe dit gebied is veranderd, wordt aanstaande vrijdagmiddag, de 3 juli, de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen tijdens deze dag wandelroutes volgen. Onderweg zijn informatiepunten ingericht waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekse Weg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten, bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen en in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Het is prachtig zonnig weer en de temperaturen stijgen vandaag gemakkelijk tot boven de 30 graden Celsius. Ideaal voor een verfrissende duik, maar let op waar u zwemt. U kunt namelijk niet overal veilig het water in. Alleen de officiële zwemlocaties, te vinden op zwemwater.nl, zijn uitvoerig getest en daarmee schoon en veilig bevonden. Hier wordt de waterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid continu gecontroleerd. Indien nodig wordt er gewaarschuwd voor risico's. Zwemmen op onofficiële plekken wordt afgeraden, zeker met deze hoge temperaturen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een